ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaja Kallas roept Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation de l'Ukraine.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maximaal tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week nazomers.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans toute la région.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daar aan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink Ramen en Deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
8: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
10: The music sounds great.
9: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu

hebben altijd zo van die gezellige muziek gebracht, hè. Five Star waren dat uit de jaren 80. Ze waren met z'n vijven. Vijf sterretjes die schitterden toen op het podium. Wordt het rain or shine vandaag? Ik denk dat we eerder naar de shine zullen gaan, maar alle details krijg je natuurlijk later nog in het programma. 22 september vandaag, we zijn dinsdagochtend. Dit is de Wakkere Waaslander tot een uur of 9. Ik ben Michiel bij jou tot die tijd met nu Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat het trouwens, Ed Sheeran, die vorige week een beetje ongewild in een politieke storm is terechtgekomen nadat beslist werd dat Macklemore het vooroptreden van zijn programma niet meer mocht doen, omdat Macklemore een aantal politieke standpunten omtrent Gaza had ingenomen. En Ed Sheeran had daar geen reactie op gegeven, dat vonden ze een beetje raar. Enfin, Free Palestine had hij geroepen, Macklemore. En daarna mocht hij geen optredens meer geven. Het was het management die het beslist had en niet Ed Sheeran. Dit is Clouseau. We gaan dansen vanochtend.

Dan gaan we dansen met Clouseau. Goedemorgen. Radio Land van Bas. Vanochtend nog een beetje ochtendgrijs in vele streken. Daarna lost de bewolking op en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld bij 21 graden. Donderdag halen we 19 graden. En vrijdag is het zonnig en zacht tot 23 graden. Ook zaterdag hetzelfde weerbeeld, zelfs tot 25 graden. En zondag wordt het ook een graad of 25 met zon. Kijk eens aan, en dat allemaal op het eind van september toch wel leuk, hè? Ik heb zometeen voor jou in de wakkere waas van de Bryan Adams, Please Forgive Me, maar eerst Camille.

Donderdag 15 oktober komt hij naar de Efes Dome, deze Bryan Adams, met zijn Roll with the Punches Tour. En ik denk dat we dat dan niet meer op één hand kunnen tellen hoeveel keer deze sympathieke Canadees in België is geweest. En hij geeft het dan ook wel toe, hè, dat hij toch wel een beetje verliefd is op ons land en dat hij het publiek hier wel kan smaken. En dan nu Teddy Swims vanochtend. Dit is Mr. Know-It-All.

Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 20:00 s'avonds en op 18 en 25 oktober om 15:00 in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

Het volledige verhaal van Anna Kendrick hier in de notendop. Dat was Song Cups. En daarvoor, net voor onze lokale agenda, hadden we nog Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. Deze week dropte René Vroeger een video op het internet waar hij verklaart dat hij leidt aan een auto-immuunziekte die hem heel wat pijn veroorzaakt. Just say hello, hier is René Vroeger.

Fitz zal ons altijd blijven herinneren aan die hete zomer van 2026. En het is nog niet voorbij, want binnen een dag of twee wordt het weer heerlijk buiten bij temperaturen tot een graad of 24, 25 tegen het eind van de week. Dus dat ziet er allemaal wel goed uit. Goedemorgen, dit is de Wakkere Waaslander met zometeen Sophie Alice Baxter. Van de jaren 24 geleden, Get Over You, maar eerst Bill Withers. En daarmee keren we terug naar de jaren 80. It's gonna be a lovely day. Mocht je eraan twijfelen. Maar die lovely day, die moet je er zelf een beetje van maken. En wij zorgen voor de muziek. Goed idee of niet?

vrolijk je bed uit en vrolijk aan de dinsdag beginnen. Zonder ochtendhumeur, alhoewel, ik denk dat iedereen ondertussen bijna op zijn werk is toegekomen. Alvaro Soler en Sofia, en als je vandaag een dagje vrij af hebt, geniet van onze muziek. De Wakkere Waaslander tot 9 uur met het nieuws van 8 uur. Je bent zometeen up-to-date met nu Time Bandits.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans toute la région.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Bink, ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink ramen en deuren.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

En zo is de sfeer helemaal gezet op deze dinsdag. Gibson Brothers en Kiss, Rame Vida. Wat zie ik daar op een scheurkalender? 22 september ondertussen. Een hele goede morgen. Je luistert naar Waaslands nummer 1. Er is de Wakker Waaslander tot 9 uur met zometeen Aaron Blommaert en Zoe Livé onder meer. En dit is van Imani. Where are you? Wij zitten hier tot 9 uur. Welkom.

tranen van goud brengt ons zomaar bij het weerbericht op deze dinsdagochtend. Vandaag nevel en mist, daarna opklaringen, 22 graden. Morgen eerst opklaringen en daarna kan het een beetje regenen, 23 graden. De rest van de week ziet er bijzonder zonnig uit. You can never...

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: this magic with you.
1: I miss this magic with you van DJ Licious and Magic With You.
2: Radio Land van Vaas.
1: Je zal maar €250.000 neergeteld hebben voor een knalrode Ferrari. En dan even denken, we knepen nog voor €1.000 een gepersonaliseerde nummerplaat bij. En dan even nadenken wat ik erop zou zetten. En dan zet je daar politie.

0: should know I'm real. Real.
1: Candyman en Knocking Boots uit het begin van de jaren 90. Het nieuws uit je regio krijg je straks om 9:30 uit de mond van Guy van Hemel vandaag. Hij is onze nieuwslezer. Straks bij ons Mika, Blame It on the Girls en Michael Jackson met Dirty Diana.

Mika, Blame It On The Girls. Blame It On Donald Trump. Als je vandaag gaat tanken, diesel kan je tot 2,5 euro per liter betalen. Kijk eens aan. Dit zijn de Backstreet Boys.

Maxime vanochtend en Babette en hoe dan ook. En we hebben zo weer een plaat gevonden, dames en heren. Waarvan je zegt, dat heb ik in geen jaren nog gehoord. Enfin, wij draaien ze hier bij Land van Maas. Dat maakt nu net het verschil met al die anderen. Frankie Paolo.

0: Frankie Paolo met een zomerhit uit 1985. Que pasa mañana hier op Land van Maas.
1: Radio Land van Maas.
0: Ik kan me nog herinneren dat die man zo'n gele broek aan had met een bandana in zijn haar. Hier is Anastasia vanochtend.

bazaar en ooit komt er een dag dat je in de ochtend zin hebt in een Stella. Maar dat kunnen we wel even arrangeren hoor, die Stella. Stella Lefty bijvoorbeeld, met haar hit Basten, zometeen hier op de radio. En goed nieuws voor de fans van Simply Red, ze waren vorig jaar al te zien in Antwerpen. En volgend jaar komen ze terug naar de AFAS Dome. Say You Love Me, maak er nog een heerlijke dinsdag van. Zometeen 2 uur lang classic hits non-stop.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum, 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Dit is Radio Land van Waas met het Rio Nieuws. In Hazonk is gistermiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Melsele straat aan de oprit van een landbouwbedrijf. Een auto reed ter de oprit af en wilde richting Hazonk rijden. En op dat moment kwam een motorfietser aangereden. Beide voertuigen botsten hard tegen elkaar. De motorrijder raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar verkeert momenteel nog in shock. Een man uit Stekene is op één dag maar liefst 8 keer voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moeten verschijnen. Telkens ging het om dezelfde snelheidsovertreding. De man werd vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer geflitst aan de trajectcontrole in een wijnveld in Sinaï. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur, maar de man reed telkens gemiddeld tussen de 88 en de 103 km per uur. Volgens zijn advocaat was hij zich niet bewust van de overtredingen. De feiten gebeurden telkens tussen 5:15 en 6:00 ochtends toen hij naar zijn werk reed. Zijn baas had hem naar eigen zeggen al meermaals gevraagd om op tijd te komen. De man is intussen van werk veranderd en is nu plaatser van ramen en deuren. Hij neemt de collega's mee naar de werf. Zijn advocaat vroeg daarom om beperkt rijverbod. De rechter ging daar niet op in. Voor elke overtreding krijgt de man 15 dagen rijverbod en €400 boete. Goed voor een totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete. 8 keer te snel, dus ook 8 keer prijs. En dat zal de man de komende maanden stevig voelen. Een opticien die al 16 keer voor de rechtbank verscheen, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De man reed vorig jaar met bijna 3 promille alcohol in zijn bloed en veroorzaakte een zware ongeval in Kruibeke. Het ongeval gebeurde op 5 februari. De man reed in een bocht rechtdoor en botste op een tegenligger. Daarna sloeg hij op de vlucht en dumpte hij zijn wagen in de garagebox. Daarbij raakte hij nog andere voertuigen. De politie vond hem even later verstopt onder een aanhangwagen. Zijn advocaat vroeg om begrip en verwees naar een moeilijke periode in het leven van zijn cliënt. Die zou intussen zijn leven hebben gebeterd en nog amper drinken. De rechtbank vond de feiten bijzonder zwaar. De man kreeg naast zijn celstraf ook €8.000 boete en 5 jaar rijverbod. Bovendien moet hij levenslang met een alcoholslot rijden. Als hij opnieuw achter het stuur wil, moet hij eerst 4 examens afleggen. Of de man tegen de uitspraak in beroep gaat gaan, is nog niet bekend. Dit was het Regio Nieuws.

0: Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Woenderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.woenderkammermuziek.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Dus stel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Dit is Radioland van Waas met het Rio Nieuws. In Hazonk is gistermiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Melselestraat aan de oprit van een landbouwbedrijf. Een auto reed ter de oprit af en wilde richting Hazonk rijden. En op dat moment kwam een motorfietser aangereden. Beide voertuigen botsten hard tegen elkaar.

motorrijder raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar verkeert momenteel nog in shock. Een man uit Stekene is op één dag maar liefst 8 keer voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moeten verschijnen. Telkens ging het om dezelfde snelheidsovertreding. De man werd vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer geflitst aan de trajectcontrole in een wijnveld in Sinaai. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur, maar de man reed telkens gemiddeld tussen de 88 en de 103 km per uur. Volgens zijn advocaat was hij zich niet bewust van de overtredingen. De feiten gebeurden telkens tussen 5:15 en 6:00 ochtends toen hij naar zijn werk reed. Zijn baas had hem naar eigen zeggen al meermaals gevraagd om op tijd te komen. De man is intussen van werk veranderd en is nu plaatser van ramen en deuren. Hij neemt de collega's mee naar de werf. Zijn advocaat vroeg daarom om beperkt rijverbod. De rechter ging daar niet op in. Voor elke overtreding krijgt de man 15 dagen rijverbod en €400 boete. Goed voor een totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete. 8 keer te snel, dus ook 8 keer prijs. En dat zal de man de komende maanden stevig voelen. Een opticien die al 16 keer voor de rechtbank verscheen, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De man reed vorig jaar met bijna 3 promille alcohol in zijn bloed en veroorzaakte een zwaar ongeval in Kruibeke. Het ongeval gebeurde op 5 februari. De man reed in een bocht rechtdoor en botste op een tegenligger. Daarna sloeg hij op de vlucht en dumpte hij zijn wagen in de garagebox. Daarbij raakte hij nog andere voertuigen. De politie vond hem even later verstopt onder een aanhangwagen. Zijn advocaat vroeg om begrip en verwees naar een moeilijke periode in het leven van zijn cliënt. Die zou intussen zijn leven hebben gebeterd en nog amper drinken. De rechtbank vond de feiten bijzonder zwaar. De man kreeg naast zijn celstraf ook €8.000 boete en 5 jaar rijverbod. Bovendien moet hij levenslang met een alcoholslot rijden. Als hij opnieuw achter het stuur wil, moet hij eerst 4 examens afleggen. Of de man tegen de uitspraak in beroep gaat gaan, is nog niet bekend. Dit was het Regio Nieuws.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

Heel goedemorgen allemaal. Het is dinsdag, we zijn 22 september. En dat was Alex Warren hier bij Radioland van Waas met Burning Down. Over een goede maand, ja, dan schakelen we weer over op de wintertijd. Van 25 op 26 oktober gebeurt dat. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Eind deze week is er ook in Lokeren Kovekeskermis. En straks vertel ik daarover nog iets.

Rod Stewart in 1986 met Every Beat of My Heart. Dit weekend is er in Lokeren Koffertjes kermis van vrijdag tot zondag. En op zondag om 2:30 is er natuurlijk de jaarlijkse reuzenstoet. En die reuzenstoet die wordt geopend door de Belleman van Lokeren en afgesloten door de Orde van de Rapen. Er zijn heel wat reuzen, zoals de reuzen van Koffertjes natuurlijk, maar ook die van Moerbeke zullen er zijn, Toon en Tine. Onder andere ook de Lokerse reuzen, de Hamse Wuites zijn erbij, ook de reuzengilde van Sint-Nicolaas. Er zijn ook muziekgroepen, kortom, de reuzenstoet. Nu, zondag is dat, in Lokeren op de Herbrug om 2:30, ter gelegenheid van Koffertjes kermis.

Ze waren populair natuurlijk in de jaren 80. Duran Duran, dit waren ze vandaag met The Union of the Snake. Dat zongen ze in 1983. Straks is er ook onze lokale agenda. Na onze lokale agenda gaan we nog eens praten in onze slaap met de Romantics. Talking in Your Sleep komt ook uit de jaren 80. Maar eerst gaan we nog luisteren naar deze Kingdom of Fear.

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23.

0: 20 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.
1: Ronnie van de Vijver.

0: zong het in 2017 Axel en Ingrosso met More Than You Know. Op 5 mei volgend jaar dan viert Meteor 10 jaar Meteor. Hij doet dat in de Avansdoom in Antwerpen. Maar je moet niet zo lang wachten om hem nog aan het werk te zien en te horen. Het kan nu dit weekend op 26 september om 20:30 op het Curiosity Festival in Wetteren.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Bruno Mars, On My Soul. Niet alleen in Lokeren zijn er dit weekend reuzen, maar ook aan het Donkmeer in Berlaren. Dat is de reuzenhappening van Erfgoedcel Dijk 92. Met op zaterdag onder andere een reuzenparade. Er is ook muziek, een familiefilm en ook nog animatie. En op zondag is er een reuzenbrunch aan het water. Dit was het voor vandaag. Maak er nog een fijne radiodag van hier bij Land van Waas. Te beginnen met Jeroen ook. Michiel komt nog langs en Johan. En ik ben er morgen weer vanaf 11 uur. Dit zijn nog AHA met Tachi.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu

Sheeran. En het Bad Habits bij Landgaan Waas. In Broodje Waas en ons broodje. Wat ligt daartussen wel vandaag? Kiezen wij voor... Enfin, we kiezen niet, we krijgen een broodje aangeboden. Het heet een broodje Martino. Lekker. Amerikaan, tomaat, augurk, ui, mosterd en Martino-saus. Geeft een fijne combinatie genaamd de Martino-broodjes. Liggen hier in het buffet voor ons. Ons, dat is ik en de redactie uiteraard. De redactie achter deze broodje Waas. Met de lekkerste hits en classics. En straks de bolebo's. En waar gaat dit over?

Soul to Soul bij Land van Waas. Joy op jouw dinsdagmiddag in Broodje Waas. Even kijken, de weerkaarten voor het Waasland. Het ziet er gezellig uit vandaag, een graad of 22 met zon en wolken. Morgen zon en wolken, 23 graden. Donderdag 20 graden en vrijdag 23 graden in het Waasland.

Bij S-Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

Die heerlijke muziek van Toto bij Lanta Waas, Mushanga, hier in Broodje Waas op jouw dinsdagmiddag. Zometeen nieuws uit onze eigen regio. En onderweg Paul Carrick, eerst Jungle. En Carry On. Radio.

Dit is Radio Land van Waas met het Rio Nieuws. In Hazonk is gistermiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Melshelestraat aan de oprit van een landbouwbedrijf. Een auto reed ter de oprit af en wilde richting Hazonk rijden. En op dat moment kwam een motorfietser aangereden. Beide voertuigen botsten hard tegen elkaar. De motorrijder raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar verkeert momenteel nog in shock. Een man uit Stekene is op één dag maar liefst 8 keer voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moeten verschijnen. Telkens ging het om dezelfde snelheidsovertreding. De man werd vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer geflitst aan de trajectcontrole in een wijnveld in Sinaï. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur, maar de man reed telkens gemiddeld tussen de 88 en de 103 km per uur. Volgens zijn advocaat was hij zich niet bewust van de overtredingen. De feiten gebeurden telkens tussen 5:15 en 6:00 ochtends toen hij naar zijn werk reed. Zijn baas had hem naar eigen zeggen al meermaals gevraagd om op tijd te komen. De man is intussen van werk veranderd en is nu plaatser van ramen en deuren. Hij neemt de collega's mee naar de werf. Zijn advocaat vroeg daarom om beperkt rijverbod. De rechter ging daar niet op in. Voor elke overtreding krijgt de man 15 dagen rijverbod en €400 boete. Goed voor een totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete. 8 keer te snel, dus ook 8 keer prijs. En dat zal de man de komende maanden stevig voelen. Een opticien die al 16 keer voor de rechtbank verscheen, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De man reed vorig jaar met bijna 3 promille alcohol in zijn bloed en veroorzaakte een zware ongeval in Kruibeke. Het ongeval gebeurde op 5 februari. De man reed in een bocht rechtdoor en botste op een tegenligger. Daarna sloeg hij op de vlucht en dumpte hij zijn wagen in de garagebox. Daarbij raakte hij nog andere voertuigen. De politie vond hem even later verstopt onder een aanhangwagen. Zijn advocaat vroeg om begrip en verwees naar een moeilijke periode in het leven van zijn cliënt. Die zou intussen zijn leven hebben gebeterd en nog amper drinken. De rechtbank vond de feiten bijzonder zwaar. De man kreeg naast zijn celstraf ook €8.000 boete en 5 jaar rijverbod. Bovendien moet hij levenslang met een alcoholslot rijden. Als hij opnieuw achter het stuur wil, moet hij eerst 4 examens afleggen. Of de man tegen de uitspraak in beroep gaat gaan, is nog niet bekend. Dit was het Regio Nieuws.

Sintje Jurgen en Better Off Alone hier bij Land van Waas. Dinsdagmiddag, we spelen elke middag hetzelfde spel rond deze tijd. Het heet De Slimste Waaslander. Ik stel een vraag, je krijgt een uur tijd om na te denken. En daarna wil ik het antwoord hebben in de mailbox. Dit is de vraag vandaag. In welk jaar werd de slag bij Hastings uitgevochten wat leidde tot de Norman Conquest van Engeland? De slag bij Hastings. Het is eigenlijk standaard kennis uit jouw geschiedenislessen. Dus als je een beetje hebt opgelet, het zou moeten lukken. Het jaar dat dan de slag bij Hastings. Wanneer was dat? De antwoord is welkom via info@rlvw.be. Je krijgt 1 uur de tijd. info@rlvw.be.

Girls, Can I Get Along Without You Now? Hier bij Radio Land van Waas. Op jouw dinsdagmiddag tijd voor het spel. Waar gaat dit over? Ik stel een vraag, want die stel ik pas na het antwoord. Dus je krijgt eerst het antwoord voor het nieuws. De vraag die komt pas na het nieuws. En hier is je antwoord vandaag. Ze gebruiken daarvoor feromonen, een soort chemische stoffen. Dat is het antwoord, de opgave, het antwoord. Maar waar gaat dit over? Dus welke vraag hoort hierbij? Ze gebruiken feromonen, dat zijn ook chemische stoffen. Laat maar eens de hersenen werken. Straks het antwoord na het nieuws van 1 hier bij Land van Waas. Voor 1 uur nog Fontaines DC in Broodje Waas. Dit is Marianne.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Midnight Star, de Midas Touch. Hier bij Land van Waas. Goedemiddag, iets over eend is Broodje Waas met het spel Waar gaat dit over? Antwoord kreeg je al. Hier komt de vraag. Het antwoord was, daarvoor gebruiken ze feromonen, chemische stoffen. De vraag was, hoe communiceren mieren? Wel op een unieke manier. Ze gebruiken dus feromonen, chemische stoffen, om boodschappen door te geven. En door die feromonen achter te laten op hun pad, kunnen ze elkaar volgen en voedselbronnen lokaliseren. Dus het is een efficiënte vorm van communicatie en nog snel ook. Dus samenwerken en elkaar volgen is essentieel bij de mieren. Als ik het bekijk, we kunnen daar veel van leren.

0: Bubbles bij Land van Waas met Girlfriends op deze dinsdagmiddag in Broodje Waas. Weerkaarten voor het Waasland vanmiddag een graad of 22 met zonnewolken. Zonnewolken, dat is het weerbeeld voor de rest van deze week. Met morgen 23 graden, donderdag 20 graden en vrijdag 23 graden. Het wordt nog beter na het weekend.
1: Radio.
0: Dua Lipa.

Solid Harmony bij Land Lavaas. I'll be there for you. Radio Land van Waas. Zeer goedemiddag en welkom bij Broodje Waas. De altijd lekker lichte lunch bij Land Lavaas is ook krokant en muzikaal, wat je maar wil. En straks ook het antwoord in de vraag van de slimste Waaslander. Nog onderweg, nieuws van bij ons. En nu eerst Judith, you did not sign up for this in Broodje Waas, de lunch op dinsdagmiddag.

Dit is Radio Land van Waas met het Rio Nieuws. In Haasdonk is gistermiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Melselestraat aan de oprit van een landbouwbedrijf. Een auto reed ter de oprit af en wilde richting Haasdonk rijden. En op dat moment kwam een motorfietser aangereden. Beide voertuigen botsten hard tegen elkaar. De motorrijder raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar verkeert momenteel nog in shock. Een man uit Stekene is op één dag maar liefst 8 keer voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moeten verschijnen. Telkens ging het om dezelfde snelheidsovertreding. De man werd vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer geflitst aan de trajectcontrole in een wijnveld in Sinaï. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur, maar de man reed telkens gemiddeld tussen de 88 en de 103 km per uur. Volgens zijn advocaat was hij zich niet bewust van de overtredingen. De feiten gebeurden telkens tussen 5:15 en 6:00 ochtends toen hij naar zijn werk reed. Zijn baas had hem naar eigen zeggen al meermaals gevraagd om op tijd te komen. De man is intussen van werk veranderd en is nu plaatser van ramen en deuren. Hij neemt de collega's mee naar de werf. Zijn advocaat vroeg daarom om beperkt rijverbod. De rechter ging daar niet op in. Voor elke overtreding krijgt de man 15 dagen rijverbod en €400 boete. Goed voor een totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete. 8 keer te snel, dus ook 8 keer prijs. En dat zal de man de komende maanden stevig voelen. Een opticien die al 16 keer voor de rechtbank verscheen, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De man reed vorig jaar met bijna 3 promille alcohol in zijn bloed en veroorzaakte een zware ongeval in Kruibeke. Het ongeval gebeurde op 5 februari. De man reed in een bocht rechtdoor en botste op een tegenligger. Daarna sloeg hij op de vlucht en dumpte hij zijn wagen in de garagebox. Daarbij raakte hij nog andere voertuigen. De politie vond hem even later verstopt onder een aanhangwagen. Zijn advocaat vroeg om begrip en verwees naar een moeilijke periode in het leven van zijn cliënt. Die zou intussen zijn leven hebben gebeterd en nog amper drinken. De rechtbank vond de feiten bijzonder zwaar. De man kreeg naast zijn celstraf ook €8.000 boete en 5 jaar rijverbod. Bovendien moet hij levenslang met een

alcoholslot rijden. Als hij opnieuw achter het stuur wil, moet hij eerst 4 examens afleggen. Of de man tegen de uitspraak in beroep gaat gaan, is nog niet bekend. Dit was het regionieuws.

Calvin Harris. Met Frank Ocean, Amigos. Met Slide, of de volksmond, Amai. En dan nu de slimste Waaslander. Met het antwoord op deze vraag. In welk jaar was de slag bij Hastings? Engeland dus, hè? We zochten 1066. Dat is nog een datum die je zou moeten kennen. Is standaard kennis in elk geschiedenisboek, in elke school. Dus geen excuses. We hebben deze anders weer alles opgefrist. Slag bij Hastings, 1066.

Man Without Hats en de Safety Dance. Extended mix krijg je van ons. Dat wil dan zeggen extra lange, extra veel Man Without Hats. Daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Voor de liefhebbers van wat meer gitaren. We gaan een snuifje toevoegen elke woensdag in Punch. Tussen 7 en 9, dat is 's avonds. Maar kijk, wat Johan kan in Punch, dat kunnen wij ook. Ook wij draaien War on Drugs. Hier bij Land van Waas en Broodje Waas. De lunch op dinsdagmiddag. Bruis daar.

War on Drugs en Who's That? Het is bijna twee uur, zo meteen een uur lang tussendoor hierbij. Ja, ja, en daarna komt Michiel tussen 3 en 6 aan het eind van jouw werkdag. Dus blijf plakken bij ons voor de beste hits en classics. Op jouw dinsdagmiddag, ik laat je met Sugababes in de middel.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkoopprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle goesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

nieuws voor de fans van Simply Red. Volgend jaar komen ze terug naar België, naar de Efes Dome. Simply Red and Remembering the First Time. We zijn een uurtje later, maar kijk eens aan, er dan toch geraakt op deze dinsdag. En we hebben mooie weer meegebracht, als dat niet leuk is. Bijna het eind van je werkdag zullen we dat samen een beetje vieren met straks DJ-licious en Eric Clapton. En ook met deze van Sade. We zitten in 84. Your Love is King.

0: Tearing Us Apart van Eric Clapton en Tina Turner. Dinsdagmiddag, dit is Michiel in de middag tot 6 uur. Allemaal hartelijk welkom bij een controleactie. In 10 dagwinkels in het centrum van Sint-Niklaas heeft de politie 69 illegale of niet conforme tabaks- en nicotineproducten in beslag genomen. Het gaat onder meer om 51 niet conforme tabaksproducten, 8 verboden wegwerpsigaretten en 10 verboden nicotinezakjes. De FOD Volksgezondheid en de FAVV namen deel aan de controles. Er werden meerdere processen verbaal opgesteld. En 1 zaak krijgt nog een hercontrole. Ja, het is tegenwoordig al iets, hè, met al die illegale sigaretten en van die toestanden. Land van Waals begin in de middag. Marco Borsato en deze van Big Brothers. Dit ken je nog, hè? No flow.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all... Finest.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Meer lokaal nieuws zometeen om 16:30 hier op Land van Maas. Het nieuws wordt vandaag voorgelezen door Guy van Hemel. Dit komt uit de hitlijsten, die draaien we al een tijdje hoor, die Jelly Roll. I'm good. Je zou verbinden met dit weertje. Fijn dat je luistert.

Een droge namiddag vandaag met een afwisseling van wolken en zon. 22 graden en ook morgen zon en opnieuw 22 graden. En donderdag een graad of 20. En ook in het weekend zon bij 25 graden.

Dit is Radio Land van Waas met het Rio Nieuws. In Haasdonk is gistermiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Melshelestraat aan de oprit van een landbouwbedrijf. Een auto reed ter de oprit af en wilde richting Haasdonk rijden. En op dat moment kwam een motorfietser aangereden. Beide voertuigen botsten hard tegen elkaar. De motorrijder raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar verkeert momenteel nog in shock. Een man uit Stekene is op één dag maar liefst 8 keer voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moeten verschijnen. Telkens ging het om dezelfde snelheidsovertreding. De man werd vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer geflitst aan de trajectcontrole in een wijnveld in Sinaï. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur, maar de man reed telkens gemiddeld tussen de 88 en de 103 km per uur. Volgens zijn advocaat was hij zich niet bewust van de overtredingen. De feiten gebeurden telkens tussen 5:15 en 6:00 ochtends toen hij naar zijn werk reed. Zijn baas had hem naar eigen zeggen al meermaals gevraagd om op tijd te komen. De man is intussen van werk veranderd en is nu plaatser van ramen en deuren. Hij neemt de collega's mee naar de werf. Zijn advocaat vroeg daarom om beperkt rijverbod. De rechter ging daar niet op in. Voor elke overtreding krijgt de man 15 dagen rijverbod en €400 boete. Goed voor een totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete. 8 keer te snel, dus ook 8 keer prijs. En dat zal de man de komende maanden stevig voelen. Een opticien die al 16 keer voor de rechtbank verscheen, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De man reed vorig jaar met bijna 3 promille alcohol in zijn bloed en veroorzaakte een zware ongeval in Kruibeke. Het ongeval gebeurde op 5 februari. De man reed in een bocht rechtdoor en botste op een tegenligger. Daarna sloeg hij op de vlucht en dumpte hij zijn wagen in de garagebox. Daarbij raakte hij nog andere voertuigen. De politie vond hem even later verstopt onder een aanhangwagen. Zijn advocaat vroeg om begrip en verwees naar een moeilijke periode in het leven van zijn cliënt. Die zou intussen zijn leven hebben gebeterd en nog amper drinken. De rechtbank vond de feiten bijzonder zwaar. De man kreeg naast zijn celstraf ook €8.000 boete en 5 jaar rijverbod. Bovendien moet hij levenslang met een alcoholslot rijden. Als hij opnieuw achter het stuur wil, moet hij eerst 4 examens afleggen. Of de man tegen de uitspraak in beroep gaat gaan, is nog niet bekend. Dit was het Regio Nieuws.

Het is al heel wat jaren stil rond deze madame hier, Anastasia. And One Day in Your Life. Ik vraag me af of ze nog platen maakt, die Anastasia. Het zou wel kunnen. We keren zo meteen terug naar het eind van de jaren 90. Nathalie Imbruglia stond toen in de hitlijsten. Wishing I Was There. En ook Lars Verstraeten heeft een nieuwe plaat, die heet Vlinders. En Lars Verstraeten is afkomstig uit Sint-Niklaas. Ook die plaat draaien we vanmiddag nog. Maar eerst terug naar de jaren 80, 1986. Toen stond Wham in de hitlijsten. Met dit hier, The Edge of Heaven.

Muziek uit onze eigen regio. Dat was Lars Verstraat en Vlinders in je buik. Van dit hier krijg je geen vlinders in de buik, want de uitbater van de ondergrondse parking onder de Grote Markt in Sint-Niklaas schort zijn betalingen op. Volgens OPC is de omzet met 24% gedaald door de slechte bereikbaarheid en gebrekkige signalisatie. Het bedrijf houdt daardoor €242.000 aan concessievergoedingen achter. Vooruit wil dat de stad dringend ingrijpt met een betere bewegwijzering, meer communicatie en een eenvoudiger verkeerscirculatie. En dan nu terug naar de jaren 80 vanmiddag. Dit zijn 5 Star en The Slightest Touch.

bent. Zometeen up-to-date met de nieuws van 5 uur op deze dinsdag. En voor we dat nieuws op je loslaten, gooien we er nog een echte feestplaat tussen. Dit zijn de Pointer Sisters, zo het liedje dat je helemaal goed gezind maakt aan het eind van je werkdag en dat je zomaar mag meezingen in de auto. Dit is I'm So Excited.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

En ook de hits uit de jaren 80 krijg je hier te horen. Dat was The Riddle van Nick Kershaw. Een hele fijne middag en fijn dat je luistert naar Michiel in de middag. Tot 6 uur met straks uiteraard ook weer eens een blik op de weerkaart. Maar dat ziet er allemaal goed uit hoor. En verder muziek van de Editors. En dit komt van de mens. Dit is mijn huis.

Gezien en gespot op de Lokerse feesten, Editors and the Rush. En binnenkort weer in de Afas Dome in Antwerpen te zien. Dit was een nieuwe plaat, die heette The Rush. Straks Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella met die hit van 2018, Polaroid. Maar eerst terug naar de jaren 80. Met Paul Hardcastle. De man had ooit een hit te pakken met 19. Over de gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaten die toen op oorlog trok in Vietnam. Dit was het opvolgertje daarvan. Don't waste my time. Dit is Paul Hardcastle.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

C.J. Lewis, Sweets for my sweets. We hebben vanmiddag al wat kunnen genieten van het droge weertje bij temperaturen tot 22 graden. Ook morgen overwegend zonnig en opnieuw een graad of 22. Het ziet er allemaal goed uit. Donderdag een afwisseling van zon en wolken. Dalen de temperaturen tot 20 graden en ook vrijdag en in het weekend heel wat zon. En zelfs temperaturen tot 25 graden. Dit is wat we noemen een Indian summer. Soul Sister, Like a Mountain. Goedemiddag.

Dit is Radio Land van Waas met het Rio Nieuws. In Haasdonk is gistermiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Melzelestraat aan de oprit van een landbouwbedrijf. Een auto reed ter de oprit af en wilde richting Haasdonk rijden. En op dat moment kwam een motorfietser aangereden. Beide voertuigen botsten hard tegen elkaar. De motorrijder raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar verkeert momenteel nog in shock. Een man uit Stekene is op één dag maar liefst 8 keer voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moeten verschijnen. Telkens ging het om dezelfde snelheidsovertreding. De man werd vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer geflitst aan de trajectcontrole in een wijnveld in Sinaï. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur, maar de man reed telkens gemiddeld tussen de 88 en de 103 km per uur. Volgens zijn advocaat was hij zich niet bewust van de overtredingen. De feiten gebeurden telkens tussen 5:15 en 6:00 ochtends toen hij naar zijn werk reed. Zijn baas had hem naar eigen zeggen al meermaals gevraagd om op tijd te komen. De man is intussen van werk veranderd en is nu plaatser van ramen en deuren. Hij neemt de collega's mee naar de werf. Zijn advocaat vroeg daarom om beperkt rijverbod. De rechter ging daar niet op in. Voor elke overtreding krijgt de man 15 dagen rijverbod en €400 boete. Goed voor een totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete. 8 keer te snel, dus ook 8 keer prijs. En dat zal de man de komende maanden stevig voelen. Een opticien die al 16 keer voor de rechtbank verscheen, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De man reed vorig jaar met bijna 3 promille alcohol in zijn bloed en veroorzaakte een zware ongeval in Kruibeke. Het ongeval gebeurde op 5 februari. De man reed in een bocht rechtdoor en botste op een tegenligger. Daarna sloeg hij op de vlucht en dumpte hij zijn wagen in de garagebox. Daarbij raakte hij nog andere voertuigen. De politie vond hem even later verstopt onder een aanhangwagen. Zijn advocaat vroeg om begrip en verwees naar een moeilijke periode in het leven van zijn cliënt. Die zou intussen zijn leven hebben gebeterd en nog amper drinken. De rechtbank vond de feiten bijzonder zwaar. De man kreeg naast zijn celstraf ook €8.000 boete en 5 jaar rijverbod. Bovendien moet hij levenslang met een alcoholslot rijden. Als hij opnieuw achter het stuur wil, moet hij eerst 4 examens afleggen. Of de man tegen de uitspraak in beroep gaat gaan, is nog niet bekend. Dit was het Regio Nieuws.

Veronica's die er een ferme dikke lap op mochten geven. When it all falls apart, en vlak voor ons lokaal nieuws, hadden we nog wat nieuw platenwerk. Jamie Miller, die deze week een van de platen is die we regelmatig draaien. Dat was Baby Doll. Blur komt de richting uit met Girls and Boys, onze lokale agenda, en ook die van Lost Frequencies met Live It All. Maar eerst duiken we de jaren 80 in. 1983, over Chopin. Gazebo, I Like Chopin.

0: Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 20:00 s'avonds en op 18 en 25 oktober om 15:00 in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.
1: Dit is Land van Waals. The music sounds great. Michiel.

Slow Hands van Niall Horan. Ik wens je veel plezier met Johan Waterschoot zometeen tussen 6 en 7 in After Dinner. De ideale manier om even tot rust te komen na een drukke werkdag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

want dit was in 1981 een gigant van een dansplaat. Volk, dat waren Chantal en Angela. Ze kwamen uit Montreal, Canada. En het werd geschreven door Denise LaPage. En die werd later ook nog bekend als Lime. Ook weer van die dancemuziek, weten jullie nog wel? Welkom in After Dinner. We gaan weer aan tafel met een amuseke. Voorgerechtje, hoofdschotel, dessert. Allemaal pareltjes van muziek. Radio onze volgende Culture Club Victims, maar eerst de Kreuners met Leila.

We zouden het zo kunnen projecteren op de verschillende oorlogen die er op dit moment uitgevochten worden. Er zijn geen winnaars. Alleen verliezers en slachtoffers. Dus ik moet die boy George van Culture Club toch een beetje bijtreden. Trouwens, het gaat beter met de man, hoor. Hij is 64 geworden en staat weer al vlot weer op het podium. Hij heeft een hele zwarte periode achter de rug. En heeft het nummer Karma Chameleon, waar hij echt bekend mee werd in 83, opnieuw opgenomen met AI-technologie. Dat die karakteristieke stem van hem ook weer terug een beetje in het daglicht zet. En heeft ook nog op 4 december een groot optreden geprogrammeerd in Parijs. Samen met Shaggy. Nu we toch hebben...

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Bas. Radio Land van Bas.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

Zo, een beetje eind van de jaren 70 kwam ze op de radar, een beetje in beeld, letterlijk. Want je had zo van die buttons die je kon opspelden. Ik had er zo eentje over, Wilde Kim.

strakjes mag ik nog eens iets spelen uit die witte album van Bjorn, Benny, Agnetta en Anne-Frida. Abba natuurlijk met de Eagle. Maar nu, op zoek naar zijn lief, ben je daar vannacht? Mag ze blijven slapen bij de Koen? Terug naar 92 met Clouseau.

Verliefde koppeltjes durven het wel eens aan elkaar vragen. Hè? Hoe graag, hoe lang zie je? Tot de maan en terug, en nog eens terug, meestal to the moon and back. Darren Hayes en Daniel Jones, die waren Savage Garden. Ja. Maar het nummer heeft eigenlijk een donkere blij klank, hoor. Het gaat over een meisje dat zich vervreemd voelt. En ze droomt dat ze kan wegvluchten naar de maan. En dan moet ze ook nog eens terugkomen. Om te genieten van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Rock and a Hard Place. John Travolta en Olivia Newton-John. Terug naar onze jeugd met Summer Nights van Greece.

Die lekkere Afrikaanse ritmes krijgen het er onmiddellijk warm van. Maldon, zoekmachine. In 90 was er nog geen sprake van een zoekmachine. Ik weet nog dat ik zo'n schijfje had. Planet Internet. Ja, die verbindingen duurden ook eindeloos lang om een verbinding te maken. En daarvoor moesten we ze horen van de telefoon nemen om de verbinding te maken met het internet. Dit is Shaq Attack, Down on the Street.

0: attack en down on the street. Ik ga nog niet onmiddellijk de straat oplopen, maar nog wat plaatjes uitzoeken voor morgen in After Dinner. Geniet ook nog van je avond. Ik ben er morgen terug na Michiel om 6 uur voor een nieuwe After Dinner. Fijne dinsdagavond.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
2: Yeah. You know what? I like the players.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 20:00 s'avonds en op 18 en 25 oktober om 15:00 in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekerim. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.

0: Sound van Waas.
1: The music sounds great.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.